macht van wetten. In het weer van de kerk, dat kan bedenken. Een vrede als volks en wild als wolven. Dromen, dolen, hoog als wolven. Spring als wolken en ren als hazen. Laat u leiden, in het land te dwazen. Groet angsten, ruik het zweten. Hoor de kreten. Bang voor het falen, bang te dralen. Bang dat je mens ooit kan vertalen. Bang voor het heden, bang voor het verleden. Bang voor de bossen en bang voor de steden. Bang voor de hoogtes, bang voor de dalen. Bang dat de lijst bij valt te halen. Bang om te leven, bang om te spelen. Bang dat de wond nooit zal genezen. Bang te leren, bang te lezen. Bang het teken een muur te lezen. Blind het teken, doof de klank. Klam het gewone stank. Stank van helden, stank van angst. Op welke lab werd smart het angst? Op welke lab kan ik meten?